0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak a bikkie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

0: En laat het geseën wees. Baie, baie dankie. Ek wil u hele groet tot de volgende keer wanneer ons weer bij elkaar gaan komen. Maar die laat die Heere elkeen sal seën en ja, kracht sal gee en oorwinning. Amen.
1: Baie dankie, Evangelis, en mag u ook een geseënde dag en een geseënde week verder het. Luisteraars, dit is dan ons story hier van die Hesseko Atelier. Mag u een geseënde dag het. Ons is morgenochtend weer terug met gastprediker in die persoon van Pastor Enrico Williams Adams, jammer, Enrico Chester Adams. So ons vra die seëninge van die Here ook oor môre se woord. 'N geseënde dag aan u en blessings. Die Here seën.

Ik voor die weervoorspelling voor die Westnoord en Zuid-Kaap voor de rest van vandaag, donderdag is 17e dag van september in 2026. Klinkere dorpen, Oudtshoorn, de rest in deze dorp, minimum 7, maximum 15 graden Celsius met bevolktheid. Die kustgebied George, Mossebaai, Vodennis, Nijssen en Sitchfield, Pettenberg, bij ja, 14 bevolkt. De eerste kwal, wat 10 jaar was daar Leidelberg, 10, 17 gedeeltelijk bevolkt. Die Kanneland, Kallisdorp, Ladysmith, Zoar, 13, 18 bevolkt. Swellendam 9, 14 gedeeltelijk bevolkt en Uniondale 7 en 10 bevolkt. Die weernis verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: VR Market Mix, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Wimjaap Supplies Wors for only R86.95 per kilogram. Pork Quarterback for R84.95 per kilogram. Cheese Viennas for R89.95 per kilogram. All-American Burger Patties, R84.95 per kilogram. Pork Texan Steak, R79.95 per kilogram. And Lean Beef Mince for only R104.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: All right, welcome back. It's 22 minutes away from the hour of, 2 o'clock. I gave you the news headlines at about, 1:30. At about, 2 o'clock, in the next couple of minutes or so, we will give you that complete bulletin at 2. Well, let's have a quick look and see what's happening on the WhatsApp line. You're never below.
2: Goeiemiddag, Sebastian.
1: Goeiemiddag.
2: Persoonlijke mensen wil ik goed aan. So for Ramona Moos, en sia van Winnie Arendse, en sia van Poppy, wat Jennifer Jan Klaas, wat Ramona gisteren noemt, en sia van Dailo, Harmonica.
1: Ja.
2: Mijn vriendin Daan, oudzwaar oma Sarah, wees een groot en sia van je dochter, en Anastasia Jonk. Ik is bij je bij lief van jullie hoor. Het komt van Antje, die vonkevrouw. Van Concordia.
1: Ja, nee, wat?
2: Uit de zoonkamer.
1: Uit de zoonkamer, wat zeg je?
2: Sebastian, moet je zeggen, duil en poppie, daar is mensen wat ik jaar kan na weer bijkeer. Oh, het gaat lekker.
1: Deze alles
2: die poker spelen, het gaat lekker.
1: Oh,
2: poppie
1: ja.
2: En duil, lieve jullie hoor. Single zaterdag weer. Kom van die vonkenvrouw van Concordia.
1: Kom eens blij aan, luister naar zuster, wat zie jij? Hoe gaat het?
3: Goeiemiddag, Sebastian.
1: Hallo.
3: Ik is blij bij gebed wat uitgegaan.
1: Want
3: ik zit in hetzelfde geval.
1: Ja.
3: Ik wil net van hy sister en die broer sê, baie dankie.
1: Baie dankie, Bioma.
3: Ek het in trend geraak.
1: Ja.
3: En ek
1: ja.
3: Weet die Heere is groter as die dokters.
1: Toch so waar.
3: Baie dankie, Sebastian.
1: Toch so waar wat jy daar sê. Die Heere is groter as dokters, nie? Absoluut fantastisch. Ja, dankie daar, Bioma. Sterkte daar vir jou, vriendin. En jy weet, jy is na in ons harte, nee? Baie na in ons harte. Vriendin, hoe gaan het met jou?
4: Love me tonight.
1: Okay.
4: For old time's sake.
1: Ah, Katrina.
4: Oh, baby.
1: Oh, yes.
4: You look so fine.
1: Come on now.
4: You blow my mind.

Eden FM, hartelijk goeiemiddag, welkom bij de Afternoon Drive. Dit is vandaag donderdag, die 17 September 2026, 12 minuten over 3. En ik wil welkom aan langs de kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Nysnaplet, Uniondale en as ook onze aanlijn luisteraars. Hulle luister bij www.edenfm.co.za. Vanmiddagse drive ocean, opgeteken in Hebreërs 13 vers 5. Wees tevrede met wat jylle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hartelijk goeiemiddag, Eden FM. My naam is Paul Lamas. Kom ons klim in hierdie donderdagmiddag in.

0: Amen. Amen. Hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Ons kort geld.
3: Kom ons skakel skatte van Afrika. Hulle kom uit en gee top kontant op kreerande, ou munte, skilderye, horlosies, medaljas en enige juweliersware.
2: Ek het nog ou juwele wat rond lê. Jy sê skatte van Afrika?
3: Ja, en hulle gee gratis waardasie en betaal kontant of EFT. Hier is hulle nommer 06922-06922.
2: Ek bel gou 06922-06922.
4: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
5: Mr. Meat and George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R79.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.
0: Ja, dat is 19 minuten oor 3, hartelijk goeiemiddag, goeiemiddag, kom ons maak een vinnige daar in Waslapie land, 06050526939, ek is hier tot en met 5:00. So, hier is my versoek, asseblief, hou die stemnota so kort as moontlik, dit plaas my net in een baie beter positie, om dit te deel saam met die rest van die Eden FM familie. Soos hierdie enekie van Pastor Malcolm de Jager, slechts 21 sekundes lang, hartelijk goeiemiddag Pastor Malcolm.
6: Heer.

0: We know you've already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Get 5 gigabyte anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll-stopping social content. Build your personal brand. Level up your presentations. Refresh your CV or turn your business ideas into actual business. Open the Chelsea app. Go to rewards. Then choose perks. Or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with Chelsea and Canva. Alrighty, right. Ons loop vanaand in daar in Mosselbaai weer. Hartlik goeiemiddag meneer en vrou Cameron.
1: Hartlike goeiemiddag die namlike Paula Mas.
0: Middag sê, middag sê.
1: Pragtige, pragtige agtermiddag hier in Mosselbaai. Ja, die weer het sommer lekker opgeklaar. Al ons Eden FM maatjies, al ons senior burgers by Neverland Park aftree ook. Eden se middag, hartlike groet spesiaal daar vanmiddag aan die Lissie. Daar aan die kant van Rosebadstraat. Sien daar sien Darren. Julle sommer hartlik gegroet. Jy het 'n pragtige Mosselbaai gesien dag Paula op. My ou vriendin daar ook Zaantjie, my vrou lief daar by die huis. Julle is hartlike gegroet. Baie liefde en seën van Elsa Wayne.
0: Elsa Wayne Cameron, kom hierdie wind uit. Hier dan effe hartlik goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Paula op.
0: Middag sê.
2: Hallo, dankie vir die mooi voor lied wat ek gespeel het hoor.
0: Amen.
2: Baie mooi,
0: amen.
2: Het my aan.
0: Baie dankie.
2: Baie mooi, Paula, ook mooi.
0: Mooi blij.
2: Hallo, ek wil spreek het vir die tijdje van Melissie, vir een, dat ek man verloor het, en na het begraf is geweest, ek loop die heren met hulle, en ek weet hulle vir, hy zijn na hand gehad.
0: Amen.
2: En ek door daar die heren tegen, die moeder tegen.
0: Ja.
2: Mooi dag vir jou, Paula.
0: Mooi dag.
2: Kom van die heren terug daar.
0: Daar sê, mooi blij. Iedereen even hartelijk goeiemiddag. Dankie Jalsie.
3: Ik heb een lekker gestoord om die emmer gisteravond.
0: Ja, en wat heb je met die water gemaakt? Wat heb je met die water gemaakt?
3: Plantig,
0: Jalsie, nee, jy is baie gehoorzaam.
3: Ek moet met die gesteerde naam niet hebben, want mijn naam is niet van ons al morgen.
0: Heidse, lekker jy.
3: Ja, nee.
0: Daar is hy.
3: Alles wat mooi is.
0: Alles wat mooi is. Baie dankie, Jalsie. Mooi blij veilig wees.
3: Bye
0: bye. Iedereen even matelijk, goeiemiddag.
4: Kom af, kiezen, want ik ben nog eens gezegd. Ik heb gezegd, maar voor alles. Allemaal zijn dit in de wereld, maar kies toch.
0: Ja, ons gaan het later gaan, ons het definitief inpas. Als ik het gaan, bye bye. Ja, zo keren ons samen hier op de lichaam van Iedereen even jouw prachtige stem in die paradijs. Draai daar een welbedag.
5: Hola, hops, gedoks.
0: Middag sê, Antiba.
5: Ek wil net Antie Corrie se prachtige sien. Gelukwens, Antie Corrie, daar de Laanstraat. Baie geluk op haar sien, Pieter Smit. Sy verjaarsdag. Goedheid en guns op sy leven, goeie gezondheid. En ek hoop hy geniet sy verjaarsdag daar ver waar hy is. Ja, en die Ami, baie geluk vir hom. En ek weet as hy hier oor die kerstfeest daar huis toe kom, gaan sy ma om sommer lekker bederf.
0: Daar sê.
5: En dit kom met baie liefde van Antie Mai van Welbedag.
0: Njarrr! Baie dankie Antie Ma, al die padda van Welbedag. You ever get the feeling that there's more out there for you? More opportunities you haven't heard about? More ways to turn what you're good at into something bigger? Good, because there is. See Youth by Chelsea help young South Africans discover opportunities that can open new doors from career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible. See more opportunities. See more of your potential. See more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit See Youth by Chelsea. www.facebook.co.za and start exploring. Alright, alright, we're getting ready for the 3:30 news headlines in English. My colleague Sebastian Courage is ready to do so. Nou, omdat ons nou die Engelse headlines gaan, hoe kom nie een lekker Afrikaanse treffer nie? Hier is Bobby. Nee. Dit is een van Bobby. Kom ons gaan vir Robbie. Ja. Los op Bobby, kom ons gaan vir Robbie.
6: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
7: Anne is het gedink, hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik hang die sleer als by die achterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy girl mag steer. Want haar pa slaap sag en hy laai altyd die haal geweer.

alsjeblieft. Jan, met die lekker Afrikaanse klanken van Robbie Wissels, alsjeblieft mijn lief, breng het ons bij die 3:30 hoofdtrekker in Engels. Alsjeblieft, Sebastian Kolis, breng voor ons die headlines.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak is vir Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-88. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Issiqua munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander leven.

Baie dankie collega Jason Stanley. Hy was in gesprek geweest met prokureurs van Alta Roos Inke. Prokureurs en hulle praat oor testamentweek wat hierdie week plaasvind. Baie dankie. Een mens leer verskriklik baie goed. Een belangrike goed. As het kom by testamente. Baie dankie Roos Inke prokureurs. It is now 4 o'clock. Here is Sebastian Coverage with your 4 o'clock news, your weather and your financial indicators in English. Over to you, Sebastian.

0: Hy is die man, hy is die man. Mr. Mario makes it right. So ja, hier in FM, kom ons welkom op die lig van jou nummer 1 draadloos, Mr. Mario, met die padverkeersverslag. Nee, Paula, jy kan baie beter doen as daai. Dit is Mr. Mario met die padverkeersverslag. So moet hy iets maak.
1: Mr. Paula, Amas, goeiemiddag. Daar aan die kant van Oudtshoorn, gegroet hier van die George. Mr. Paula, ja, met die ligter jentje wat oor ons opvangsgebied uitgesak het, is baie van ons paaie natuurlijk nog even glierig en nat. Daar wil ons vraag om die motoriste om hulle spoed by die padomstandighede aan te pas. Motoriste moet maar uitkijk vir waterplasse wat nog een sekere gedeelte van die rijvlak voorkom, wat kan veroorzaak dat jy, hulle noem dit die Engelse term, Mr. Paula, dat jy kan aquaplane. Dit nou aquaplaning word, maar wanneer een voertuig dier die water beweeg op die rijvlak voorkom, dit veroorzaak dat daar geen contact tussen die bande en die rijvlak is nie, en dit veroorzaak dat die voertuig begin te gly, en verder veroorzaak dit dat die beheer oor die voertuig verloor en in botsings betrokke raak. That is the meaning of aquaplaning. Mr. Paula, ja, op die hoeken van die Nelson Mandela Boulevard en Kraddokstraat het ons erge verkeersopeenroepings daar vanmiddag as gevolg van die padwerke wat daar in Kraddokstraat voortgaan, vooral op die hoeken van Hibernia en Kraddokstraat. Dan verkeersligte nog steeds buiten werking, daar reg oor die metrogronde op die hoeken van P.W. Botha Boulevard, as ook Randstraat en Ossie Urban en Nelson Mandela Boulevard, het ons ook verkeersligte daar buiten werking. Dus vraag maar die motoriste, die lucht is op flikkerlig rooi, maak maar seker dis veilig voordat jy daar die kruising binne gaan. Dan daar aan die kant van Nys na die ingang daar na George Rex Drive, het ons daar een kopstert botsing. Die oorzaak van die botsing volg afstande, geen beserings, slechts skade op die stadium. Die voertuig is al reeds uit die rijvlak daar verwijder. Dan Louis Fourie daar aan die kant van Mosselbaai, het ons buffer tot buffer situasie vanmiddag en beide richting inkomend, sowel as uitgaande. Dan het ons vanaf Victoria Bay tot in die richting daar van Klein Kraans, het ons ook extreme nat toestande daar in daardie omgeving. So ons vra maar die motoriste, vooral daar in die omgeving van die padwerke, wees maar versigtig daar. So die nou reeds op ons paai is, bestuur veilig en verantwoordelik. Gebruik maar altyd, soos ons sê, die K53 defensieve methode van bestuur. Dis al methode hoe u gevare en waterplasse in die rijvlak sal identificeer of betijds identificeer en botsing voorkomend op te tree. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario het edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, ja, net so die lichte lijn, aquaplaning, jy weet nou nie, jy is een taalkundige, of wat een samenvoeging is, of het archaïsme is, of het natuurlijk een nieuwe schepping is. Ek ook aqua, volgens my, beteken mos een water.
0: Ja.
1: En planning is een seil. Ja, Mr. Paula, jy moet verder een fantastische dag hee. Groete, tot morgenmiddag.
0: Daar sê, baie, baie dankie, Mr. Mario, vir een padverkeersverslag met taalles wat geïncorporeerd is daar so. Word opreg waardeerd. Baie, baie, baie dankie, Mr. Mario. En om net so aan te hak by aquaplaning, interessant genoeg, nee, wanneer ons praat van plain aqua, dan verwys ons na een kleur. Dit is een lichte blauw-groen kleur, so seewater. Nou, baie mense gebruik dit as hulle badkamer verf, of hulle koop teels, aquaplain teels, ja. So ek het maar net so aangehak, dames en heren, terwyl ons nog so taalkundig is. Oh, ek geniet vir hom. Hy is Mr. Mario Alipada vanaf George Tenroute Weskaap, Suid-Afrika. En hy het vir ons gebring die padverkeersverslag. Baie dankie, Mr. Mario. The time exactly 4:30 p.m. And here is my colleague Senazo Gulua with your headlines in Isikosa. Over to you, Ms. Jean.

Ja, politiek en polemiek is terug op die brug. Ek sien baie uit na môre se program. Hier in FM, dis groete, 3 minute voor 5.

0: is net in my boodskap en nie, dis reg van jou polla, ek lach jy met dit.
1: Daar sê, babai Lillian, daar sê.
0: Jesus, hou my aan. Jere, Jesus, hou my aan. Al gaan ek ook daar van doodskade weer, lieve Jesus, hou my aan.
1: Ah,
0: hallo, Audrey.
1: Babai Lillian. Bring out with some hope. It'll be a Drive Time Show.

Op Eden FM se Facebookblad sê Jennifer Davids, middag Paula, luister tot en met 5 uur aan jou. Goeie om Paula, jy moet al aanluister. En dan sê Annie Slinger, hi Paul, hi Annie. En Landy groot boomkie vir my hartjie daarso. So ja, maar die wil van jere, hoor en sien ons mekaar, wie môre. Dis môre vrijdag en naweek is hier. Groete en liefde. Bly ingehaak en ingeskakel vir Wayo na Erasmus by die Mosselbaai Municipale Geleef. The time exactly 5 o'clock. Here is my colleague Sanazo Guwa with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators in Isikosa. Over to you, Ms. G.

Isiqua munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdal Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

Kom sinuit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastor John Plaatjes by 082-437-2099.

Dus Joost in die paradijs, dus hier in de FM en I'll remember you. Goedenavond en bye bye, welkom bij jouw late night drive. Ik is Jason Stanley, Dr. J is your love, Dr. Sam met jou. Op dinsdag, woensdag en donderdag aan een keer ons samen elkaar hier tijd van die aand, 10 tot 12. En geloof vertrouw dat jij baie rustige dag gehad het. En dat hierdie twee ere samen met mij jouw afsluiting van jouw dag net meer aangenaam sal maak. Andersens, nie jy werk, nachtskoolwerk, vertrou ek dat ons twee ere saam mekaar jou nachtskool vir jou aangenaam gaan maak. En indien jy op pad bed toe is, dat ons net die rustigheid bring vir jou om te unwind, om so te stel, en die dag daar op so'n manier af te kan sluit. Maar dis my plesier om saam jou te kan keer. Baie baie welkom by Eden FM, jou stem in die paradijs. En elke dinsdag en woensdag en donderdag aan keer ons saam mekaar hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons gaan voort met die klanke en kom geniet het saam met my onder ons WhatsApp nummer 060-505-2693.

De show Stem in de Paradijs. Hier is Eden FM. Bij waar welkom. Lekker om samen te gaan kijken in de achtergrond. When I Need You. Dat is het klanken van Leo Sayer. En hier is jouw Late Night Drive. Samen bij Jason Stanley. En jouw gezelschap 10 tot 12. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan je ons samen elkaar. Kom ons geniet net die liefde. En die tijd wat ons het. En ons spandeer dit op een baie positieve manier. Hier op Eden FM se laatnagprogramma.